0: met veel moeite en na een late comeback met 3-2. Het weer nog. Vannacht wat wolken, minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen, elders nog bewolkt. In de namiddag krijgen we dan overal de zon te zien. En maximaal tot 29 graden. Ook donderdag veel zon. En nog wat warmer, 30 graden dan. Vrijdag en zaterdag temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een rustige nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio 1.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Code Yellow.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Classics. Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Classics. Radio 1.
6: Hello, I'm Johnny Cash.

Wat maakt een club echt sterk? De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move.

0: Zalando.
1: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Classics. Radio 1.
4: Het is 3:00, een heel goede nacht. 14 nieuws met Matthijs Bijnens. In Oost-Ekelo hebben sommige inwoners veel last van Colorado-kevers. Die komen massaal uit de grond van aardappelvelden in de streek en overspoelen er tuinen op zoek naar voedsel. De warmere en droge winter en de warme zomer zijn een mogelijke verklaring voor de plaag. Aardappeltelers moeten het goed aanpakken, zegt Ilse Eekhout van Via Verda, een organisatie die zich bezighoudt met teeltadvies.
5: In de eerste plaats, als die kever na de winter uit de grond komt gekropen, dan gaat hij op zoek naar aardappelplantjes die op het veld zijn blijven liggen. Dan is het een zaak om die aardappelopslagplanten zoveel mogelijk te vernietigen. Als die Colorado-kever dan terechtkomt in het aardappelgewas, is het een zaak om ook daar de kever te gaan bestrijden met insecticiden.
4: In Frankrijk vrezen de wijnbouwers voor een mindere oogst door de extreme hitte. Vooral in de Champagne-streek, de Bourgogne en Bordeaux groeien de druiven amper nog. De boeren verwachten veel vroeger aan de oogst te moeten beginnen en mogelijk is de opbrengst ook zo'n 10% lager. Bij jonge wijnstokken is er vaak ook schade. Naast de verminderde opbrengst hebben de hoge temperaturen ook een invloed op het suikergehalte en dat heeft dan weer invloed op de smaak en het alcoholpercentage van de wijn. De situatie zou wel nog kunnen verbeteren als het de komende weken zou regenen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een match waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië gisteravond. Maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. Het weer dan nog. Hier en daar wat wolken, minima rond 19 graden. In de ochtend is het vrij zonnig in het westen, in de rest van het land bewolkt, maar na de middag klaart het overal op en wordt het zonnig met maximaal tot 29 graden. Ook donderdag zon en temperaturen tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het nog wat warmer, 33 graden dan. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
6: Classics. Radio 1.

You just had sex.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco. Sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Pearl. Classics.
5: Radio 1.
6: Het is 4:00, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reeks krachtige aanvallen en zijn ze een antwoord op de Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz maandag en dinsdag. Die aanvallen zijn gevaarlijk, onterecht en een schending van het staakt het vuren volgens de Amerikanen. Iraanse staatsmedia maken melding van explosies in Sirik en in Bandar Abbas, twee plaatsen die aan de straat van Hormuz liggen. Iran claimt dat het als enige land de straat van Hormuz mag beheren en valt regelmatig olietankers aan die tegen de zin van het regime door die zeeengte varen. In Houston heeft de Amerikaanse immigratiepolitie dinsdag een Mexicaanse man doodgeschoten. De man werd tegengehouden bij een verkeerscontrole. Volgens de politie probeerde hij te ontkomen en negeerde hij de bevelen van de agenten, waarna hij werd doodgeschoten. Of het ook echt zo gebeurd is, valt nog af te wachten. Eerder dit jaar waren er ook al 2 dodelijke schietincidenten waar agenten van de immigratiepolitie bij betrokken waren. Toen beweerden de autoriteiten ook dat het om zelfverdediging ging, maar videobeelden weerlegden de versie van de politie toen. De Belgische Voetbalbond is nog eens teruggekomen op de zaak Balogun en Heysa over zijn rode kaart op het WK en de inmenging van Trump om hem toch speelgerechtigd te krijgen. België won van de VS met 1-4... En verdere juridische stappen lijken er niet meer te komen. Maar de bond zegt wel dat duidelijke procedures, respect voor de rechten van de verdediging en een consequente toepassing van de reglementen essentieel zijn. De bond zal zich ook verder inzetten voor rechtszekerheid, transparantie, gelijke behandeling en fair play, klinkt het in een statement. En nog op het WK voetbal heeft Zwitserland zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales. Het klopte Colombia na strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en na de verlengingen stond het nog steeds 0-0. Het was een wedstrijd waar amper iets vermeldenswaardigs gebeurde. Er zal wel nog gesproken worden over Argentinië-Egypte, ook dinsdagavond. Die match werd met 3-2 gewonnen door Argentinië, maar de regerende kampioen kroop door het oog van de naald. Diep in de tweede helft stonden ze nog 0-2 achter. Messi zorgde uiteindelijk voor de ommekeer met een assist en een doelpunt. De komende uren minimaal rond 19 graden. In de ochtend vrij zonnig in het westen van het land, elders nog bewolkt. Tegen de namiddag wordt het overal vrij zonnig en ook warm met maximaal tot 29 graden. Donderdag ook zonnig en nog wat warmer, 30 graden dan vrijdag en zaterdag, temperaturen tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en ochtend. En meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. Radio.

ring.

0: dienst naar keuze.
1: Dan noem ik het nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Tegels.
4: Natuursteen.
3: Parket.
4: In Permo.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
7: Solden bij Zalando.
8: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
10: Classics.
11: Radio 1.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
3: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
5: Nu solden bij Weba.
6: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1.
1: 5 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Houston in de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man probeerde volgens de politie te ontkomen aan een controle. Binnenlandse Zaken zegt ook dat de man met zijn auto een ICE-agent een auto probeerde te rammen en daarop is er geschoten. De man overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De gebeurtenissen doen denken aan 2 dodelijke schietpartijen begin dit jaar waarbij ook ICE-agenten betrokken waren. Ook toen zei Binnenlandse Zaken dat het om zelfverdediging ging, maar beelden van de schietpartijen spraken dat tegen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een antwoord op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz de afgelopen dagen. Er waren toen verschillende meldingen van schepen die werden aangevallen. Wie erachter zat was niet meteen duidelijk. De VS ziet die aanvallen alleszins als een schending van het staakt het vuren. Vlaanderen gaat de strijd opvoeren tegen de wasbeer. Dat heeft minister van Omgeving Broens gezegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt, tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen, voor de populatie niet meer in te tomen valt. Zoals in Wallonië, waar er naar schatting 70.000 wasberen rondlopen.
2: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
1: De wasbeer kan ernstige schade toebrengen aan landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars, kunnen huisdieren aanvallen en ziektes verspreiden. Op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden samen.
3: We hebben gisteren 1 hele goede en 1 hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
1: Vanmorgen eerst alleen vrij zonnig in het westen. In de namiddag wordt het overal vrij zonnig bij maxima tot 29 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen nodig omdat Iran 3 commerciële schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de zeestraat van Hormuz. Volgens de VS waren die aanvallen een schending van het staakt het vuren. In Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg ook het luchtalarm afgegaan. Dat melden beide golfstaten via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de Amerikaanse aanvallen. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man vluchtte weg van een controle en zou met zijn auto geprobeerd hebben een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er geschoten. Volgens Binnenlandse Zaken ging het om wettige zelfverdediging van de agenten. Bij ons bestaat het OCMW vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen ook steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. Daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
3: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft. En tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
2: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
4: We hebben gisteren 1 hele goede en 1 hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
2: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Zolder bij Zalando.
4: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
3: Zolder bij Zalando.
5: Radio 1 Classics, live.

De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met ritme van

naast elkaar. Een berggroet, een stil gebaar, want alles wordt niet door de tijd gemeten. De wereld verneemt zijn zotte zorgen. Het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Marine Le Pen is dan toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarna gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, er was toch een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren?
3: Ja, dat klopt. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar dat akkoord is dus duidelijk fragiel en komt ook meer en meer onder druk te staan, want Iran dreigt ook met nog meer vergeldingsacties. Het is nu dus de vraag of het hierbij blijft of het conflict opnieuw verder zal escaleren. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen gedaan op Iran, nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op geantwoord, maar toen zijn de onderhandelingen wel doorgegaan. Maar dit keer heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen er ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei.
2: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. Daarop is er geschoten. Binnenlandse Zaken spreekt over wettige zelfverdediging. Begin dit jaar waren er 2 gelijkaardige schietpartijen in de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ook al is ze in beroep ook veroordeeld voor fraude. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt in een televisieuitzending gisteravond.
4: Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027. Sinon, monsieur Boulot, je ne serai pas là ce soir pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle.
2: Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie. Steven de Krane legt het uit.
5: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief. En vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
2: Bij ons gaat Vlaanderen de strijd tegen de waspeer opvoeren. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen.
6: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
2: De wasbeer beschadigt landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars en kunnen huisdieren aanvallen en ook ziektes verspreiden. De OCMW's bestaan vandaag ook exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's zo belangrijk zijn.
7: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werkloosheid zitten, dan verdienen we eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
2: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
0: We hebben gisteren één hele goede en één hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
2: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Het zou gaan om een reactie op aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran probeert in een reactie om Amerikaanse legerbasissen te raken in de Golfstaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1. Radio.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Classics. Radio 1.

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Classics.
2: Radio 1.
1: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Marine Le Pen is toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. En ook Argentinië en Zwitserland staan in de kwartfinales van het WK-voetbal. De VS heeft opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, wat betekent dat nu voor het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden gesloten?
3: Ja, dat was al fragiel en komt nu nog meer onder druk te staan. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar de vraag is of die gesprekken nu kunnen doorgaan of dat het conflict opnieuw zal escaleren, want Iran dreigt ook al met nog meer vergeldingsacties. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen uitgevoerd op Iran nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op gereageerd met aanvallen. Maar nu heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam om bij de start van de Amerikaans-Israëlische aanvallen eind februari.
1: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. Die wederzijdse aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran zullen wellicht ook besproken worden op de NAVO-top die op dit moment plaatsvindt in Ankara in Turkije. Minister van Defensie Theo Franke wil nog altijd spreken van een staakt het vuren.
4: Ik denk dat er over het algemeen geen grote oorlog is. En dus in die zin, die grote luchtbombardementen zijn ook opgehouden. Dus ik denk dat dat wel nog gezegd kan worden. Maar het klopt dat de Iraanse revolutionaire of de Islamitische revolutionaire garde, dat die blijven aanvallen uitvoeren om die straat van Hormuz in de tank te houden van Teheran en dus die wereldeconomie te blijven schenden. Dus die spanning blijft heel hoog.
1: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze veroordeeld voor fraude. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar dat is ze niet van plan. Le Pen verzet zich tegen het vonnis en trekt naar cassatie. Steven de Kranen legt uit waarom ze dat doet.
5: Die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
1: Bij ons vraagt meerderheidspartij Vooruit aan bevoegd Vlaams minister De Ridder van N-VA een toekomstplan voor de luchthaven van Deurne. Gisteren kondigde reisorganisatie TUI aan dat ze vanaf volgend jaar niet meer zal vliegen op die luchthaven, waardoor de laatste grote luchtvaartmaatschappij op de Antwerpse luchthaven verdwijnt. De luchthaven van Deurne rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat die subsidies worden verlaagd, zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit Chris Verduikt.
6: In ons partijprogramma van Vooruit staat heel duidelijk dat wij niet geloven dat een overheid zich moet bezighouden met die regionale luchthavens, dat daar geld moet aan geven. Het is geen geheim dat de N-VA daar anders over denkt. Dus om door één deur te gaan hebben we een akkoord gemaakt, minder geld. Ja, natuurlijk met minder geld, dat maakt het misschien niet makkelijker, maar dat is wel wat we afgesproken hebben. Een plan met minder subsidies, dat mevrouw De Ridder daarmee komt en dan zullen we dat op zijn merites beoordelen.
1: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Messi gaf de assist voor het eerste tegendoelpunt en scoorde de gelijkmaker nadat hij eerder in de wedstrijd een penalty miste. Egypte voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Het is niet duidelijk of die bewering klopt, zegt Sporza-collega Bert Sterks.
2: Ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen. Dat ze wat meer beschermd worden. Wat je bijvoorbeeld bij Frankrijk tegen Paraguay absoluut niet zag. Dat was echt het tegenovergestelde. Er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale. Een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat het niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
1: Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. Uiteindelijk haalde Zwitserland het in, die strafschoppen, met 4-3. Het is meer dan 70 jaar geleden dat de Zwitsers zo ver geraken op een WK-voetbal. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig, met op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Aan zee blijft het wel cooler. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Iran probeert in een reactie om evenveel Amerikaanse militaire doelwitten te raken in de Golfstaten. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen opnieuw nodig, omdat enkele schepen in de zeestraat van Hormuz zijn aangevallen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Classics.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Classics.
3: Radio 1.
4: She walked in crystals.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Radio 1 Classics, live.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 9 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. De VS reageerde naar eigen zeggen op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz, waarna Iran Amerikaanse doelen aanviel in Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment in Ankara in Turkije voor de NAVO-top. Lucas Lecluze, jij volgt die top. Zullen de aanvallen een invloed hebben op de gesprekken daar?
3: Ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Normaal gezien zou het hier gaan over defensie-investeringen, hoe Europese NAVO-landen de 5%-norm zullen halen. Maar alle leiders zijn hier zo pas aangekomen en ze hebben het eigenlijk slechts over twee zaken. Enerzijds de nieuwe aanvallen op Iran en anderzijds Trumps claim op Groenland van gisteren. En ook de secretaris-generaal Mark Rutte geeft toe dat ze het er straks over zullen hebben.
4: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never, ever gets its hand on a nuclear capability.
3: En zo zet Trump opnieuw deze NAVO-top naar zijn hand. De vraag is wat hij hier concreet mee wil bereiken. In de ontwerptekst zeggen de NAVO-landen al dat ze niet willen dat Iran kernwapens heeft en dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat. Maar de vraag is of daar na vandaag nog iets zal bijkomen.
2: Dankjewel, Lucas. Bij ons vieren de OCMW's vandaag hun 50-jarig bestaan. Maar ze staan onder druk, zeggen ze zelf. Ze moeten alsmaar meer doen zonder extra geld van de regering, schrijven ze in een open brief. Ze krijgen bijvoorbeeld veel meer werklozen over de vloer voor een leefloon, nu de werkloosheidsuitkeringen nog maar 2 jaar worden uitgekeerd. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat is geen goede zaak, zegt Annemie Bouwman van de Federatie van Vlaamse OCMW-medewerkers.
5: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken, alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
2: En Egypte spreekt van een vervalste wedstrijd op het WK voetbal, nu het in de 8e finales werd uitgeschakeld door Argentinië. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Egypte zag onder meer een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten tegen Egyptische spelers werden niet gefloten. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
6: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
2: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics.
2: Radio 1.

0: Classics. Radio 1. 10 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
1: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: Het personeel wordt nu ingelicht en zou daarna opnieuw aan het werk gaan. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel aan omdat Iran 3 schepen zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De aanvallen zullen de gevechtspauze niet meteen ongedaan maken, maar ze hebben wel een invloed op de verdere gesprekken tussen de VS en Iran, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
2: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord. Ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
0: NAVO-topman Mark Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk en zegt dat het conflict met Iran besproken zal worden op de NAVO-top van vandaag in Turkije. Want het is belangrijk dat alle NAVO-landen de ijskracht bijzetten dat Iran nooit nucleaire wapens mag hebben, zegt Rutte.
3: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
0: En Egypte dient een klacht in bij de FIFA, nu het in de 8e finales van het WK voetbal werd uitgeschakeld door Argentinië. Volgens Egypte werd de wedstrijd vervalst, want Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout en er werd niet gefloten voor verschillende fouten tegen Egyptische spelers. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks daarover, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
4: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Radio 1.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Classics. Radio 1.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Radio 1 Classics, live.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: 11 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. Trump deed die uitspraken op de NAVO-top in Turkije. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen viseerde in de zeestraat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
2: Volgens Trump zijn de Iraniërs uitschot en leugenaars. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat zegt de Amerikaanse zender CNN. Bij die raketaanval in het begin van de oorlog van de VS en Israël met Iran stierven zeker 168 kinderen. Uit oude satellietgegevens bleek dat de getroffen school ooit deel uitmaakte van een complex met ook gebouwen van de Iraanse revolutionaire garde. Uit recentere data bleek dat dat nu niet meer het geval was. Het wapensysteem waarschuwde daarvoor, maar dat werd volgens verschillende bronnen genegeerd. Het is duidelijk hoe de zware brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week. De dodelijke brand werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast, zegt Cato Belmans van het Parket van Antwerpen.
4: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
2: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan halen we 30 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
1: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je

0: Camping of glamping, hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Tegels, natuursteen, parket, in Permo.
2: Radio 1 Classics, live.

0: Classics. Radio 1. 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. En het is duidelijk hoe de dodelijke brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben vanmorgen opnieuw elkaar aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had geviseerd in de straat van Hormuz.
1: To me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: Midden juni hadden Iran en de VS eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Ja, Jens Fransen, jij bent op de NAVO-top in Turkije. Betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
2: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daar net heel erg fel mee. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: Ja, en Jens, Trump herhaalde ook dat hij erg ontgoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat onderwerp ligt nu op tafel tijdens de gesprekken.
2: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
2: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
0: Dankjewel, Jens. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn ook mensen gewond geraakt. Oekraïne heeft ook 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïense president Zelensky ook nog de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zelensky heeft herhaaldelijk gevraagd om meer Amerikaanse luchtafweerraketten om Russische raketten te onderscheppen. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast. Dat zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
4: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord om de toegenomen werkdruk aan te pakken en enkele andere problemen, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
5: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar ook met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie ruim 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan om hun werven beter te beschermen tegen diefstal, zegt Twin de Hand van de Bouwunie.
6: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je daarvoor beschermen of tegen wapenen, zoals het beter afsluiten met herazekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: De bouwunie vraagt bouwbedrijven ook om hun werven goed te beveiligen nu het bouwverlof eraan komt. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Aan zee is het zeer zonnig. Morgen wordt ook een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Dan halen we tot 31 graden. Dit nieuws begon met enkele uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt op de NAVO-top in Turkije dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. Maar zijn onderhandelaars mogen wel voort blijven praten. Vanmorgen hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 1. Radio.

but for white powder, rushing a mountain slide.

0: Aldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
3: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Megalodon. Info en tickets op walibi.be.
4: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
5: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Classics.
8: Radio 1.
9: Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
4: Solden bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
5: Pearl.
6: Classics.
7: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voorbij is. En minister van Consumentenzaken Beenders en de banken hebben een plan klaar tegen online fraude. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had onder vuur genomen in de straat van Hormuz.
2: To me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
1: Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Jens Fransen, op de NAVO-top in Ankara, betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
3: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
1: Ja, Jens, en Trump herhaalde ook dat hij erg onthoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat is daar nu opnieuw onderwerp van gesprek?
3: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
4: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist eenzijdig om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
3: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
1: Dankjewel, Jens. De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing. Steven Rombout, om welke maatregelen gaat het?
5: De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal 5000 euro per dag bedragen. Je zal die limiet zelf kunnen verhogen of verlagen. Als je die limiet hebt aangepast, krijg je daar een melding van, bijvoorbeeld per sms, en zal je 4 uur moeten wachten om een overschrijving te kunnen doen. En je zal ook altijd kunnen kiezen tussen een standaard overschrijving of een instant overschrijving. De bedoeling is om bankieren wat te vertragen en zo fraude te voorkomen, zegt Isabel Marchand van bankenkoepel Febelfin.
6: Waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
5: Ja, de maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold.
1: Dankjewel, Steven. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan, zegt Twain de Hond van de studiedienst bij BouwUnie, dat de KMO's in de bouw vertegenwoordigt.
7: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herazekken, toegangssloten installeren. Maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
1: In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Oekraïne heeft 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers van de zogeheten schaduwvloot. Bij die aanvallen viel 1 dode. De verwachting is dat de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump vandaag op de NAVO-top opnieuw om meer Amerikaanse luchtafweerraketten zal vragen. In Frankrijk is Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National vandaag al gestart met de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En dat is onverwacht snel. Gisteren werd ze in beroep nog opnieuw veroordeeld wegens fraude. Omdat ze in cassatieberoep gaat, wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze zonder enkel band campagne voeren. Vanuit Frankrijk, Frank Renaud.
8: Pour la France.
9: Marine Le Pen bezocht vanochtend het stadje La Flèche in Midden-Frankrijk. Op de markt daar zocht ze de kiezers op.
8: Mais je vous rappelle que la cour d'appel m'a rendu mon éligibilité.
9: De rechter heeft gezegd dat ik me verkiesbaar mag stellen, zei Le Pen. En daarom gaat ze vanaf nu meteen campagne voeren. Voor de presidentsverkiezingen die pas over 9 maanden worden gehouden. Volgend jaar april en mei. Ze was niet alleen. Ze voert campagne met de tweede man van haar partij, Jordan Bardella.
10: Ik ben extremement heureux que nous puissions rentrer en campagne avec Marine.
9: Bardella klonk vol vertrouwen. Wat niet gek is, want Le Pen en Bardella zijn de meest populaire politici in Frankrijk. Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld wegens fraude. Tot 1 jaar huisarrest met een enkelband. Maar omdat ze in cassatie gaat, wordt die straf opgeschort. En kan ze dus gewoon op verkiezingscampagne.
1: Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. We begonnen dit nieuws met de oplopende spanningen tussen de VS en Iran na nieuwe wederzijdse aanvallen vanmorgen in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaanse president Trump is de gevechtspauze met Iran wat hem betreft voorbij. De onderhandelaars mogen van Trump wel voortpraten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
2: Classics. Radio 1.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Classics.
4: Radio 1.
5: Het is 2:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Turkije gezegd dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen voortwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen nadat Iran de voorbije dagen op een aantal schepen had gevuurd in de straat van Hormuz. Of de oorlog nu hervat is, is niet duidelijk, zegt collega Jens Fransen.
6: Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
5: De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing. Online fraude dus. De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal €5.000 per dag bedragen. Er komt ook een wachttijd van 4 uur om een overschrijving te kunnen doen nadat de limiet werd aangepast. En je zal altijd kunnen kiezen tussen een standaard of instant overschrijving. Isabelle Marchand van bankenkoepel Febelfin.
7: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankierenmaatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
5: De maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold. De jongerenorganisatie van de CM, Cazoo, verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jonger dan 13 jaar. Cazoo wil dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
8: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
5: In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan rit 5. De vlakke etappe van 158 kilometer met aankomst in Pau biedt waarschijnlijk een eerste kans voor de sprinters. Met Tim Merlier en Jasper Philipsen heeft ons land kans op de ritzege. Jasper Philipsen.
9: Ja, betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijk er wel naar uit.
5: En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon begint Elise Mertens rond deze tijd aan haar kwartfinale. Daarin neemt ze het op tegen Linda Noskova. De 21-jarige Tsjechische is het nummer 12 van de wereld. Mertens staat 27ste op de wereldlange ranglijst en speelt voor het eerst in de kwartfinale op Wimbledon. Deze namiddag afwisselend zon- en wolkentemperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Radio.

0: wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
0: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Classics.
4: Radio 1.
5: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Noord-Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen. De man kreeg een hartstilstand nadat hij in de kustgemeente Wimereux zijn twee kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. In dierenpark Peridaiza zijn twee exotische schorskevers gevangen. De kevers zijn gevonden in een val in de nieuwe tropische serre van Peridaiza, die in februari werd geopend. De kevers zijn niet gevaarlijk voor mensen en dieren, maar kunnen wel schade aanrichten aan bomen en planten, zegt insectkundige Jochem Bonte van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek.
6: Hoewel dat het een warmteminnende soort is, afkomstig uit tropisch en subtropisch Amerika, blijkt uit de literatuur dat die soort mogelijk in staat is om onze winters te overleven. En stel dat hij zich verspreidt in de vrije natuur, dan kan hij ook inheemse boomsoorten aantasten, zoals eik, es en walnoot bijvoorbeeld. Dus wat dat dan een impact kan hebben op bijvoorbeeld de houtverwerkende sector.
5: In Duitsland zijn bij een schietpartij op een middelbare school in de buurt van München verschillende gewonden gevallen. De schutter is opgepakt, zegt de politie. Hoeveel slachtoffers er zijn en waarom de dader toesloeg, is nog niet bekend. Alle Britse partijen boycotten de tussentijdse verkiezingen in het Engelse kiesdistrict Clacton. Daar wil Nigel Farage van het rechtspopulistische Reform zich laten herverkiezen. Farage nam gisteren ontslag uit het Britse parlement, volgens critici om een gerechtelijk onderzoek tegen hem naar omkopingspraktijken te ontwijken. Farage zegt dat hij onschuldig is en de kiezers in Clacton wil laten oordelen. De meeste partijen hebben het over een politieke stunt. Alleen de onafhankelijke komiek Count Binface is ook kandidaat en zegt dat hij Farage wil uitdagen. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is Elise Mertens bezig aan haar kwartfinale tegen de Tsjechische Noskova. Gilles Meulemans, hoe is Mertens aan haar wedstrijd begonnen?
7: Wel niet geweldig. Elise Mertens heeft zo net de eerste set verloren met 6-3. Linda Noskova is de betere speelster, slaat beter op, slaat hardere ballen en drukt Mertens in het defensief. Pas diep in de eerste set leverde dat ook een break op, maar die ene break was genoeg om de set binnen te halen voor Noskova. 6-3 op die manier. En ook in de tweede set zit Mertens in de problemen. Die is net begonnen. Noskova heeft breekkansen op de service van Mertens, maar voorlopig kan ze die wegwerken. Werk aan de winkel dus nog voor Elise Mertens als ze de halve finale wil halen op Wimbledon.
5: Dankjewel, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Radio 1.

Radio 1. Classics.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 4 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli net geen 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft zoveel in vergelijking met andere jaren. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
2: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
1: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen in de kustgemeente Wimereux. De man kreeg een hartstilstand nadat hij zijn twee kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. De NAVO-top in Ankara is afgelopen en het was een succes. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Alle 32 lidstaten investeren fors in defensie en willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit.
3: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch.
1: De NAVO zal ook Oekraïne blijven steunen, zei Rutte. Daarnet hebben ook de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump met elkaar gepraat. Trump beloofde dat hij Oekraïne zou toestaan om Patriot-afweerraketten te bouwen om Russische raketten tegen te houden. Waar en wanneer precies is niet duidelijk. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens haar kwartfinale niet kunnen winnen. Gilles Meulemans, de Tsjechische Noskova, was te sterk voor Mertens.
4: Ja, ze was inderdaad te sterk voor Elise Mertens. Met 6-3 en 7-5 was het uiteindelijk een duidelijke overwinning voor Noskova, die Mertens nauwelijks kansen gaf. 1 breekkans voor Mertens in het eerste game, maar daarna geen enkele meer. En Linda Noskova die sloeg toe op de belangrijke momenten. Met harde slagen duwde Noskova Mertens in het defensief en telkens op het einde van de set werd dat net iets te veel. Dan ging Noskova door de opslag van Elise Mertens. Mertens kon als 4e Belgische de halve finale van Wimbledon halen na Kim Kleisters, just en Kirsten Flipkes, maar dat is dus niet gelukt.
1: Bedankt, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1. Radio.

not called to raid girls.

0: streamingdienst naar keuze.
1: Dat noem ik nu eens een goeie zaak.
0: Meer info op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Classics.
0: Radio 1.
4: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf zijn in ons land opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 overlijdens, meer dan normaal. En Lonne van Herp, dat is dus echt uitzonderlijk.
5: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven. Hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. En toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
6: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
5: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat ook de jongere leeftijdsgroepen niet gespaard werden. Want ook bij de mensen onder de 65 waren er 60% meer overlijdens dan normaal. En ook dat percentage ligt hoger dan bij andere hittegolven.
4: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara in Turkije zit erop. En volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie. En dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Fransen, jij bent daar op de top in Turkije. Klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
7: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
8: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
7: Ook de Oekraïense president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
4: Dankjewel, Jens. In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München twee meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte. Mogelijk een mes, en we weten ook niet wat zijn motief was. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2:00 door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen maandagnacht naar de wedstrijd, die voor hun ploeg dus de laatste was van dit WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk nadert het peloton het einde van rit 5. Die werd vooraf bestempeld als een sprintersrit. Christophe van der Goor, zijn we op weg naar een massasprint?
9: Ja hoor, helemaal. 34 kilometer nog tot het einde in Po. En één renner heeft zich vandaag geroepen gevoeld om in de vlucht van de dag te gaan. Een renner van de Belgische lottoploeg, een Fransman, Baptiste Vestrofair. Maar heeft amper nog een minuut voorsprong op het peloton. En dan is het dadelijk uitkijken naar onze landgenoten. Met name naar Jasper Philipsen en Tim Merlier voor die massasprint in Po.
4: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinales stond op Wimbledon. En acteur Louis Vervoort is overleden. Hij is 88 geworden. Vervoort had dwerggroei. Met zijn kleine gestalte was hij een opvallende verschijning. Vanaf de jaren 60 speelde hij in tal van series op de toenmalige BRT. Onder meer in Merlina en kapitein Zeppels. Een van zijn bekendste rollen was die van Knudde in Fabian van Fallada. Vervoort overleed al in april, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag in het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens tijdens de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. In de periode van 18 juni tot 1 juli zijn bijna 1750 meer mensen overleden dan anders. Bijna de helft meer. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer mensen in de jongere leeftijdsgroepen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 6:00. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf in ons land zijn er opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Lonne van Erp, dat is echt uitzonderlijk.
2: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven. Hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. Maar toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Praje, epidemioloog bij Cienzano.
3: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
2: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat er ook in de jongere leeftijdsgroepen opvallend veel meer mensen gestorven zijn dan normaal. Zo'n 60% meer om precies te zijn, en dat aantal ligt hoger dan bij andere hittegolven.
1: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara is afgelopen en volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie en dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Fransen in Ankara, klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
4: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
5: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
4: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
1: Dankjewel, Jens. In Frankrijk zegt het Hof van Cassatie dat het ten laatste begin april volgend jaar een vonnis zal vellen in de omkopingszaak rond Marine Le Pen. Net voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen dus. Gisteren had het Franse Hof van Beroep het radicaal-rechtse boegbeeld veroordeeld tot een enkelband. Le Pen ging in hoogste beroep en begon meteen ook campagne te voeren. Steven de Crane in Frankrijk, wat betekent dit nu voor Marine Le Pen?
6: Dat is nog moeilijk te zeggen. De eerste ronde vindt plaats op 18 april. Dat betekent dat het Hof van Cassatie dus een oordeel zal vellen ervoor. Maar stel dat Marine Le Pen ongelijk krijgt van het Hof van Cassatie en inderdaad een enkelband moet dragen, is het de vraag hoe snel dat uitgevoerd kan worden, die straf. Misschien is dat ook later dan 18 april of 2 mei, de data van de verkiezingen, en dan ontsnapt ze alsnog aan die enkelband, mocht ze president zijn. Mocht het nu zijn dat het Hof van Cassatie nog vroeger dan april een uitspraak doet, want het heeft gezegd ten laatste tegen april, dan kan het inderdaad zijn dat Marine Le Pen problemen ondervindt, een enkelband moet dragen en zal beperkt worden in haar vrijheid om campagne te voeren.
1: Steven, dankjewel. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2:00 door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd die voor hun ploeg dus de laatste was van dit EK-WK in eigen land. In de ronde van Frankrijk heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Christophe van der Goor, hoe is de rit verlopen?
7: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en ook verdiende snipperdag op weg naar Po.
0: De Franse lottorenner Baptiste Vestrofer was de enige renner die zich geroepen voelde om even voorop te gaan fietsen. En dan, in een hectische voorbereiding van de sprint, liep het niet helemaal volgens plan voor Tim Merlier en voor Jasper Philipsen. Die laatste had naar eigen zeggen te weinig snelheid om te winnen. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus en pas kost voor deze Tour, zeker van zijn selectie, wel die won met sprekend gemak. De eerste ritoverwinning voor Tour-debutant Kooi. En morgen trekt het peloton over twee bekende Pyreneeën-cols, Aspin en Tourmalet.
1: Dankjewel, Christophe. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens in ons land als gevolg van de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1750 mensen meer overleden dan gewoonlijk. Dat is bijna de helft meer dan tijdens andere hittegolven. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer jongere mensen. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Radio 1. Classics.
8: And discipline remains mercifully.
9: Yes, and neither would you, Derek, this star nonsense.
8: Yeah, yeah.
9: No, it isn't.
8: I'm sure of it.

0: Dat maakt een club echt sterk. De juiste keuzes op het juiste moment. OH Leuven kiest samen met Eneco voor Power Moves. Slimme energiekeuzes die kosten beheersen en meer uit energie halen. Vandaag een Power Move, morgen een overwinning. Ontdek het volledige verhaal van OH Leuven op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Classics. Radio 1.

0: last minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Solde bij Pearl. Tot 50% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
4: Pearl. Classics.
5: Radio 1.
6: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft meer dan tijdens vorige hittegolven. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
7: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
6: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, is een Belgische man van 43 om het leven gekomen na een poging om drenkelingen uit het water te redden. De man was met zijn gezin met vakantie en sprong in zee om twee tienerbroers die in een onbewaakte zone in de problemen waren geraakt te redden. Maar hij kreeg zelf een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. De jongeren konden veilig uit het water gehaald worden. In tegenstelling tot eerdere berichten zou het niet om zijn eigen kinderen gaan. De adjunct-korpschef van de Antwerpse politie moet voor de politierechter verschijnen, omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. Zelf zegt de man dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. De adjunct-korpschef kreeg 12 jaar geleden ook al een rijverbod en boete, omdat hij toen in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels zo goed presteren op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen. De schermen zijn op.
8: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig gingen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
6: De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend de eerste massaspurt van deze Tour. Het verslag is van Christophe van de Goor. En dat verslag komt straks. Tim Merlier sprintte uiteindelijk nog naar de 3e plaats. Jasper Philipsen eindigde op plaats 5. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 8 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabris. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
3: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
2: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uit trekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
4: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
2: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
5: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
2: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de 3e plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
6: Op het moment dat ik denk dat ik het juist had, misgok ik eigenlijk en moet ik nog even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi, zijn specialiteit wel eens in de plan trekken en op het juiste moment aangaan. Als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
2: Jasper Philipsen werd 5e en de Noordtraan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Classics.

TLP en een party DJ. Was kruidsoloos had hij niet brengen. Oh, seks is een last en zijn leven. TLP, de Hans Pornokin. En bizar en een Vlaamse rapper. En een part-time bizarkloot. We konden een lekker in. En luid maar like de beste. Met respect voor buzzer en groot. Junior en een ladies man. Zelfs hoe danst die lekker Jeannette. Mijn meisjes staan in de lena. Zeg dat die wilt. Die wilt liefde, passie en hette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen? Zonder hitte. Mijn man, mijn man.

Party is een fenomeen. En af en toe stopt hij zelfs maar babbel. Marten en een nul, ook dat hij doet. En Marten kan niemand leren.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.

0: een last-minute vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Classics. Radio 1.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke wil nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, vindt Van den Broeke.
3: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè? En er ligt ook veel klaar. Maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
2: En we staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor hitte in heel het land, ook aan de kust. En die waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. Hij is nog gereanimeerd, maar later overleden in het ziekenhuis. De twee jongeren zijn gered. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
4: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8 à 9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
2: En in de buurt van Bourges, in het midden van Frankrijk is dat, bedreigt een natuurbrand een wapenfabriek. Er is een groot gevaar op explosies. Wat 100 inwoners van het dorp die dichtbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Zij moeten vannacht elders slapen. De brand is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur nog aan. Dat maakt het erg moeilijk voor de brandweer. En bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels het goed doen op het WK voetbal. Veel evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen, want de schermen zijn op.
5: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig liggen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
2: Vanavond rustig en helder weer. Temperaturen van 8 tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 1.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
3: Classics.
4: Radio 1.

0: Classics.
1: Radio 1.
2: Het is 10:00. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
3: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
2: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
4: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
2: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van het dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
5: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
2: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
6: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
2: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm, tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1. Radio.

0: Classics.
1: Radio 1. Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaambrechts. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse

0: president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïnse president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het Iraanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er spraken van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laatst waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot-luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een

0: nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
2: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vrijdag speelt de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje. Maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
4: Ik woon er al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk blijf ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk morgen of overmorgen is het enigszins België dat telt.
0: Nou, morgenavond is de eerste kwartfinale, die tussen Frankrijk en Marokko. En wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-pop groep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli. Zit erop. Een goede nacht.
5: Radio 1.

was from

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. Ook eergisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook gedreigd met nog veel erger als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. In Italië zijn 2 doden gevallen bij een explosie in een vuurwerkfabriek op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Rome. De slachtoffers zijn een moeder van 60 en haar zoon van 30. Hun lichamen werden gevonden onder het puin. Het gebouw was ingestort na die explosie. 2 andere werknemers van de fabriek overleefden de explosie. De eigenaren van de fabriek waren vorig jaar nog veroordeeld voor zwartwerk en het opslaan van explosieve materialen op een niet toegestane locatie. Maar het bedrijf was intussen opnieuw begonnen met een nieuwe vergunning. En morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Doelman Thibaut Courtois, die al vele jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, vindt het een goede zaak dat België geen favoriet is in die wedstrijd. Dat zei hij op een persmoment een uurtje geleden.
2: Ik denk in de wedstrijden waar

0: Waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
1: Dat is voor vrijdag. Straks is er de eerste kwartfinale. En dat is tussen Frankrijk en Marokko. Het weer nog. Het is vannacht rustig, helder ook. Minima rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook erg warm, tot 31 graden. Het weekend wordt ook zonnig. En dan nog enkele graden warmer, tot 33 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Classics. Radio 1.

0: Classics. Radio 1.
1: Het is 2:00 en heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er waren explosies in havensteden aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan, en ook in een havenstad aan de straat van Hormuz en op een eiland in de Perzische Golf. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz begin deze week. De Amerikaanse president Trump heeft intussen ook nog gedreigd met veel ergere aanvallen als Iran opnieuw een aanval zou uitvoeren op commerciële schepen. Hij schreef dat op sociale media met een afbeelding van een Iraanse brandende stad erbij. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Vandaag starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven op de werf. In Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit, zegt Marijn Struif van Bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
1: Morgen, vrijdag, spelen de Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Er was een persmoment en doelman Thibaut Courtois, die al veel jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid speelt, zei daar dat hij het een goede zaak vindt dat België geen favoriet is in die wedstrijd.
3: Ik denk in de wedstrijden waar we niet per se het spel moeten maken, zijn we misschien beter geweest. Natuurlijk tegen Egypte of Iran was dat extreem dat wij veel aan de bal waren. En dat zij vooral worden verdedigen. Ik denk tegen Spanje zal het meer hun zijn die ook ons willen onder druk zetten op onze helft. En dat is aan ons om dan kunnen tegengaan op hun helft te spelen, druk zetten op hun verdediging en hopen dat ze dan fouten maken waar wij van kunnen profiteren.
1: En straks is er al de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Vannacht minimaal rond 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Overdag krijgen we veel zon met wat stapelwolken. En het wordt ook warm, maximaal tot 31 graden. Ook het weekend wordt zonnig en nog enkele graden warmer dan tot 33 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.